Dit was César Franck se Panis Angelicus, gesing deur die Nederlandse kontra-alt Aafje Heynis. Die klank van die opname het my herinner aan die dae van die gewilde program uit vergange se dae. Daar was mos altyd so spesifieke klank aan opnames uit daardie tyd gewees. En nou dat ek na uit vergange se dae verwys, kom ek speel sommer nog iets uit vergange.

0: Skakel Feber Radio by 012-335-5708 of vind Feber Radio online by feberradio.co.za.
1: Van Oggend se Lewende Woord Bybelvoorlesing was Eksodus 16 vers 2 tot 15 en Matteus 20 vers 1 tot 16. My favorite things, jy moest op die 7 uur nuus.

God Will Take Care of You is gesing deur die Antrim Mennonietekoor van Ohio. Mimi Kurtse was altyd deel van Loof die Here en so ook die Magaliesburgse aandlied van Gawie Silje. Hier maak ek hulle nou sommer twee vlieë met een klap en dan speel ek hulle ook vir Arthur en Trinette Radman van Kirkwood.

Dit was dan die oggenddiens hier op RSG, gelei deur Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria. Jy is meer as welkom om Dr. van Alten te kontak by hhvanalten@gmail.com. Ek herhaal dit, h, weer een keer h, en dan vanalten@gmail.com. En van ons skriflesing het uit Johannes 13 vers 21 tot 30 gekom. As naspel tot vanoggend se oggenddiens, luister ons na Annelie van Rooyen met Seënbede. Thank you.

Vader Abraham het kleine café aan de haven. Pieter en Elise in Sedgefield. Julle vra vir hierdie komposisie deur John Rutter. The Lord bless and keep you. Het word gesing deur die Cambridge sangers.

Het was natuurlijk die stemme daar van Rudy Klaase en Corlia Botha. Dieselfde rivier, heeltemal ander stemme. Vir my is die weergawe wat ek die beste ken hierdie ene wat ek mee groot geword het. Dit het gereeld op Afrikaanse radiostasies gespeel. Kan jy onthou wie hier sing?

Wat 'n mooi loof het dan biddingslied. You know my name. Dis Jimmy Gravity wat saamspan met Tasha Cobbs Leonard. Die volgende snit waarna ons luister, Hope of the Broken World. Dis die groep Selah.

Was jou gunsteling liedjies wat ons vir jou speel, nê? Hy een van Neil Diamond, nê, is een van daai liedjies wat uitgegee is sonder enigiene oog geknip het. Was 'n flop. Of men sê dit was nie baie sukses gehad nie. Maar later in 1970, is eers in 67 uitgegee, maar later in 1970 word het heruitgegee. En toe word het eers een top 10 treffer. En enetjie daarna, baie gewilde enetjie by ons luisteraars, Goldie's Making Up Again, kom uit 1973. Hier is Henry Gross, en dan Delaney en Bonnie, net daarna.

opgewonde stuk muziek nie. Het kom uit Parisina van Mascagni, La Notte alla Sua Via, gesing deur Denia Mazzola Cavazzeni. Volgende luister ons na nog een minder bekende opera, Rosamunda d'Inghilterra, Rosamunde van Engeland. En sy gaan sing Io fuggirò quel perfido, opera's deur Donizetti gecomponeer. Rosamunda ontdek pas die skokkende waarheid. Haar geheime minnaar, Erminio, is in werkelijkheid koning Hendrik die Tweede, Enrico, van Engeland, en hy is reeds getrouwd met koningin Leonora. Geskok en diep gekrenk deur hierdie verraad, weier sy om sy minnares te bly of as deel van sy hof op te tree. In hierdie kragtige trio verklaar Rosamunda beslis dat sy die verraderlike koning sal ontvlug. Io fuggirò quel perfido. Ek sal daardie verrader ontvlug. Die sangers is Renee Fleming as Rosamunda, Alistair Miles as Clifford en Nelly Mirichoyo as Arturo. Die orkest is die Philharmonia onder leiding van David Perry.

Dit was Ramon Vargas tenor met sy weergawe van Lauro Chiospiro uit Il Proscritto van Mercadante. Die orkes, die Britten Sinfonia, onder leiding van Carlo Rizzi. Nou gaan ons weer na Meyerbeer luister, hierdie keer na die slavekoor uit sy opera Il Crociato in Egitto, die kruisvaarder in Egypte. Die orkes is die van die Theater van Venetië onder leiding van Emmanuel Villaume.

Ja, dat was een prachtige Vivaldi-compositie Lente Allegro uit die vier seizoenen. Kom ons luister naar Tomorrow, die inkom uit Annie. Dit neem ons naar die nuus om 11.

0: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
1: Nou, ons het geluister na Whitney Houston's Where Do Broken Hearts Go. Dis hier op RSG Chill, 23 minute na 11. Let your soul be your pilot. Dit volg na hierdie een van 5 ons net hierin.

There's Matthew Morrison, saam met Stingmate, Let Your Soul Be Your Pilot. Ons gaan voort met die muziek hier op RSG, Chill Mariah Carey, volgende met Eurodonna, Tony Bennett en Lady Gaga, Every Time We Say Goodbye.

As the Righteous Brothers met You've Lost That Lovin' Feeling. Dis so bykans 10 minute voor 12, tyd vir my om jou te groet. Ek speel uit met Gloria Estefan se Here We Are, Matthys Roots direk daarna met Reen en ons gaan die aand afsluit met Ave Maria. Van my verloots, tot sins lekker slaap, sterkte vir jou week wat voorlê.

Dit was Keith Whitley met I'm No Stranger to the Rain en voor hom Higo met Sylvia's Mother. Lionel Richie span volgende kragte saam met Little Big Town vir Deep River Woman, waarna ons een van Chris Christofferson se groot treffers hoor.

Dit was Jim Rees met Across the Bridge en voor hom Marie Gibson met One Day at a Time. Ons bly 'n rukkie nader aan die huis. Ellen Gerdy is volgende met Santa Maria, waarna die broers vir ons Verslaaf aan jou sing.

RSG Kantrieklanke, Steve Hofmeyer met Baby Blue en voor hom Mac Davis met Tequila Sheila. Volgende hoor ons David Houston en Barbara Mandrell met The Ten Commandments of Love, waarna Neil Diamond met Gitaar Heaven volg.

Dit was Neil Diamond met Guitar Heaven en voor hom David Houston en Barbara Mandrell met The Ten Commandments of Love. Caroline Bosch is volgende met It Must Be Magic, waarna Dwight Yoakam en Buck Owens saam Bakersfield toe koers kies.